0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: gesloten. Met onder meer twee blusvliegtuigen en twee blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
1: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
0: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
2: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
0: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
0: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
2: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
0: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen, maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
0: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten, daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
2: Perhaps with time you might come to like me.
3: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
0: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

0: ces petites sensations, ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon.
1: C'est bon.
0: Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen op deze zondagmorgen hier bij Radio RTV Rijnstreek. In Zondag met Jazz door Ria Wicht, dat is mijn naam. Ik ben degene die Andrea Broestoff opvolgt. En het is nog een beetje wennen af en toe om de goede naam te benoemen, maar dat komt allemaal wel weer goed. We begonnen rustig met Basin Street Blues van de Dutch Swing College Band. En ik vond dat wel weer een mooi begin, omdat de Dutch Swing College Band nog steeds, na zoveel jaren, sinds 1945, zo actief bezig is en Nederland vertegenwoordigt. En we hoorden zojuist Peter Schildbrood op de sopraansax die dan start. En dan gaat het meteen door met Dim Casper op de klarinet. En zo hoorden we Wiebe Buma op de trompet. We hoorden Dim Casper, zoals ik al zei, op klarinet. Wim Koolstee op trombone. Joop Schrier, Arie Lichthart, Bob van Oven en André Westendorp. Allemaal uit Scheveningen in 1955 vanuit het Koerhaus. En dat was 10 jaar nadat ze begonnen waren. Dan, mensen, gaan we door met muziek van een andere grootheid. En dat is Chris Barber. En dit is ook een van de vroege opnames. Ik heb wel eens verteld dat hij juist heel beroemd werd, ook zowel in de jazz, maar ook in andere muziek, omdat hij bijzondere mensen uit de Verenigde Staten overhaalde. En op deze plaat is dat met Sister Rosetta Tharpe, een bekende bluesvocaliste, gitariste. En we gaan luisteren naar de Chris Barber Band uit die tijd, uit 1957... met Sister Rosetta Tharpe.

Fidgety Feet door de Chris Barber Band, zoals ik al vertelde, met Sister Rosetta Tharpe, die de gitaar speelde hier. En zij is dus ook bekend als een bekende blueszangeres. En ook in navolging van Mahalia Jackson, die haar eigenlijk min of meer gestimuleerd heeft om dit te doen. En hierdoor, zo heb ik wel eens eerder verteld, is de muziek ontstaan van de Beatles, de Rolling Stones, John Mayall en andere popmuzici uit Engeland, waardoor eigenlijk Europa hiermee kennis maakte. Nu mensen, gaan we door met nog een andere band uit Engeland. Van een recentere datum, namelijk 2004, is de Second Line Jazz Band uit het Keswick Jazz Festival. En dat is in het Lake District. Dat is een heel mooi gebied waar ze ook altijd prachtige festivals organiseerden. En we gaan luisteren naar Oh Lady Be Good, een Gershwin bekende song.

En dat was de Second Line Jazz Band uit Keswick aan het Lake District in 2004. En mogelijk denkt u na, denkt u van waar halen die mensen toch al die platen vandaan die ze steeds draaien bij de radio? Nou, dat is dus soms omdat onze Andrea zo actief is om overal naar festivals en concerten te gaan. En ikzelf, ik kom ook nog wel eens wat tegen af en toe, zou ik zo zeggen. Maar Andrea brengt dan ze mee van verschillende artiesten. Onder andere de volgende die ik dan ga doen. Dat is een opnames van Frits Landersbergen. Die heeft ze van hem gekregen op het Breda Jazz Festival, waar ze afgelopen hemelvaart was. En dit is een opnames van een cd die gewijd is aan een bekend duo uit de jazz. Namelijk Dave Brubeck en Paul Desmond. Een prachtige combinatie in hun band. En die hebben ontzettend veel mooie opnames gemaakt. Er zijn heel veel songs die zij altijd weer gebruikten. En die zijn door Frits Landersbergen in een prachtige cd, die heet Take 5, vervat. En die laten we nu even horen. Dan laten we natuurlijk met Frank Roberscheuten op de altsax en de piano Rosano Sportiello op de piano de beroemde song Take 5 horen. En die heb je zowel met als zonder een drumsolo. Nou doen wij hem nu met zonder drumsolo en dan doe ik op een andere keer met. Maar dit is dus Take 5, een song gecomponeerd door Paul Desmond. En in eer van Dave Brubeck en Paul Desmond door Frits Landersbergen eigenlijk in een mooie cd uitgebracht.

Ja, ik vind dit een heel mooie compositie. En af en toe dan kan ik het niet laten om toch te laten horen. Dus het doe ik nog wel eens vaker. Dat is dus take 5. En ik vertelde over Frits Landersberg, de vibrafonist en drummer van de Dutch Wing College Band. Die geëerd werd afgelopen Breda Festival. En we vertelden ook wat toen in de afgelopen uitzending over zijn vrouw, Joke Bruis, die onlangs hem ontvallen is. En Andrea bracht een hele stapel plaatjes mee. En ook daarom wil ik even dat bruggetje maken naar Joke Bruis nu. Om van een mooie opname die ze heeft gemaakt met Louis van Dijk en Rob van Kreeveld. Deze song die we nu gaan luisteren, Just One of Those Things, is met Rob van Kreeveld op de piano, Frits op de drums en vibrafoon, Edwin Corzilius, Martien Oster en Sjoerd Dijkhuizen en Jeroen de Rijk. Dit zijn opnames die Joke heeft gemaakt al behoorlijke tijd geleden. En ik wil u dus Just One of Those Things laten horen.

Mooie stem heeft Joke Bruis. Opnames uit 2003. Dan mensen, gaan we verder met een cd die ik heb gekregen. Ik heb een aantal flinke hoop cd's gekregen onlangs. Uit een nalatenschap van een man die heet Dick Groeneveld. Hij is overleden. Zijn familie zag alle cd's die hij allemaal had staan. En vond dat daar een goede bestemming voor moest komen. Nou, dat was best lastig om te vinden, want wie wil er nog cd's tegenwoordig? Nou, ik denk, de cd is nog steeds een heel mooie manier om muziek over te brengen. En men zegt in verschillende landen en onder verschillende technici die het wel heel goed kunnen weten, dat eigenlijk de cd de mooiste manier is om muziek over te brengen. Om de muziek op de meest mooie manier te laten te beluisteren. Nou ja, dat is wat mij verteld wordt. Dus ik heb een hele doze vol, een flinke hoeveelheid cd's. En die laat ik dan nu bij de RTV Rijnstreek regelmatig horen. Dus de volgende komt ook daaruit. En dat is, die heet Mardi Gras Parade. Mardi Gras, dat is dus wat ze in New Orleans doen, een soort carnaval, maar dan in april. En dat is altijd heel gezellig op straat. De straten van New Orleans lopen dan vol met muzikanten en bands. Dat is ontzettend gezellig. We gaan luisteren naar een opname die van de mensen zijn die heten Annie Hawkins New Orleans Legacy. Nou, dat zegt al wel wat. En ik heb besloten het laatste nummer, When My Dreamboat Comes Home. En daar gaan we muziek horen, gezang horen van de muzikanten. En ik hoop dat u het ook net zoals ik een leuke muziek vindt.

Dit was muziek uit New Orleans. Stel je voor, je loopt in New Orleans en dan lopen er van die bands zoals deze een hele mooie parade te houden. En je staat ernaast en je geniet van de muziek. Zo heb ik het wel eens meegemaakt. En zo is het ook fantastisch om je voor te stellen en de muziek ook te begrijpen. Dat was dus When My Dreamboat Comes Home. Dan, mensen, gaan we door naar een andere mooie opname die ik uit die nalatenschap heb gekregen. En dat is Kit Thomas, Algiers Stompers, at the Emporium of Jazz. En dat is dus ook echt, echt flink muziek uit 1969, dus best lang geleden. Dat is toen ik begon te studeren, zo lang geleden. En we gaan luisteren naar een heel bekend nummer, namelijk In the Mood.

ergens. Dus echt oude muziek. Ik zei zojuist 1997, maar het is, zoals ik al eerder zei, uit 1969. Kit Thomas at the Emporium of Jazz in Mendota. Nou, moeten we eens. Zo komen we nog eens wat tegen. Met Butch Thompson op de piano en Louis Nelson op de trombone. Nou, dat zijn wat namen die mij bekend voorkomen. Harry Shields op klarinet, dat zegt me niet zoveel. Dat ga ik nog iets meer op studeren. Maar dit komt dus uit de grote nalatenschap met allemaal oude muziek die ik jullie graag wil laten horen allemaal. Dus dat is mooi. En dan gaan we nu verder met de muziek van Colin Kingwell. Colin Kingwell's Jazz Bandits. En we gaan luisteren naar It's a Long Way to Tipperary.

Dit waren opnames uit 1998, uit de grote nalatenschap. En het was de Colin Kingwell's Jazz Bandits met A Long Way to Tipperary. Nou ja, dat is dus echt cowboymuziek, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Nou, dan gaan we mensen, komen we tegen het eind van de uitzending. En ik had een hele leuke opname gevonden uit de befaamde 100 Club in Londen, Engeland. Van Ken Collier, die dus eigenlijk uit de jaren 50, 60 genoemd wordt als een van de grote mannen naast Chris Barber uit de traditional jazz. En deze opname is dus Ken Collier very, very live. Dus dat is dus heel erg aanwezig in at the 100 Club. En het is met Sammy Remington, Keith Evison, Colin Bowden op de drums, de bassiste Annie Hawkins en John Griffith op de banjo en Ron Wedderburn op de piano. We gaan luisteren naar, zoals ik al nog niet zei, maar wel wilde vertellen, naar een bekend stuk uit het Red Jazz. Dat is St. Philip Street Breakdown.

Dat is een lekker nummer, hè? St. Philip's Breakdown. Nou, mensen, we komen naar het einde van de uitzending. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil u ook vragen om, als er commentaar is, als je zegt van, nou, wat een stomme muziek, of je vindt het gezellig of niet, dat, nou ja, stuur een berichtje, zou ik zeggen. Ik wil liever dit of ik zou liever dat willen. Dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen. Nou, dan dank ik Ton voor het helpen bij de muziek op de juiste plek zetten en het organiseren hier. En dan dank ik u en dan hoop ik dat u een mooie dag heeft vandaag verder. Ik heb nog een mooi stuk bedacht voor het sluitstuk van de uitzending en dat is van Huub Jansen. En die befaamde, enthousiaste drummer uit Nederland van de Dutch Swing College Band. En van zijn eigen band, The Amazing Jazz Band. En luister naar I Shall Not Be Moved.

Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Okay. Dit was dus Little Esther met, ik denk, een technisch probleem in het begin. En op de hoes staat als componist Horace Parlan en Susie Schreck. Maar ik weet niet wie dat is. Die wordt ook speciaal bedankt op de hoes. Het volgende stuk is een standaard van Rodgers and Hart, My Romance, in een heel bijzondere vorm zoals het gespeeld wordt. Het zou wel eens mooi zijn in een andere uitzending als je verschillende uitvoeringen van deze compositie laat horen en dat die heel anders kunnen klinken als een ander nummer. Maar hier is dus de versie van Deborah Brown met Horace Parlan, Red Mitchell en Ed Tickman.

dus de prachtige stem van Deborah Brown. Als laatste stuk van deze cd wil ik laten horen Finally. En dan staat dan als componist Mitchell. Of dat het Mitchell is, weet ik niet. Maar het is mooi om naar te luisteren. Dus hier Finally van

Finally, van de CD Jazz for Jazz van Deborah Brown. En deze CD is eerst verschenen als Reaction Records en daarna als Timeless Records in, ik weet niet meer welk jaar. De volgende CD is eentje uit het, een opname uit het jaar 2000 van Rob Matta. Rob en met Ferdinand Povel. Rob Matta was leraar in zijn vrije tijd, voor zijn beroep en jazzmuzikant in zijn vrije tijd, maar staat toch in de Jazz Story bekend als een van de grote Nederlandse pianisten, bebop pianisten. Hij overleed in 2003. En deze opname stamt uit het jaar 2000 en is live opgenomen in de jazzclub Hopper in Antwerpen. En dat is met Ferdinand Povel op tenorsax en Marius Beest op bas en Erik Ineke op drums. En het is een nummer van Rob Matta zelf. En er staat ook schuinstrepen op T. Roos. Ik denk dat dat Toon Roos is. Dat het een gemeenschappelijke compositie is. En die heet Sleepless City.

0: Dit was dus Rob Marta met Marius Beets, Erik Ineke en Ferdinand Povel. Marius en Erik zullen ook te horen zijn op de Timeless Jazz Dag op 26 september. Dus mis dat niet, want de crème van de Nederlandse jazz zal er zijn. Plus één belangrijke Amerikaanse gast, waarvan de naam pas in de laatste weken bekend wordt gemaakt. Nu, dit was dus een cd van Daybreak. En de volgende cd is een Timeless cd en van het European Jazz Trio. European Jazz Trio is een creatie van mijzelf en de Japanse producer Makoto Kimata. En op wiens verzoek ik een trio van jonge Nederlandse muzici, van niet-Nederlandse, Europese muzici, moest samenstellen. En dat werden Nederlanders. En dat zijn geworden Karel Boulet, Frans-Jan van der Hoeven en Roy Dakkes. Later is Karel vervangen door
1: Mark van Roon,
0: ja. Maar dit stuk is van de cd die hier en ook niet op Spotify te horen is. En die heet Barcelona's Flame. Binnenkort wel. En het tweede stuk wil ik hier laten horen is een Beatles stuk. Geheten Strawberry Fields Forever. Evenals op de eerste cd die we maakten, die heet Norwegian Wood. Dus het was vaak waren de stukken wel Beatles geïnspireerd. Maar hier is dus Strawberry Fields Forever van dit trio.

dit was het European Jazz Trio met Strawberry Fields Forever. En nu krijgen we een opname van een jubileum uitzending van het programma Tros Session, toen het 25 jaar bestond. En dat trad toen op een band die heette de New Concert Big Band. En deze band was onder leiding ook van Henk Meutgeert, die later, eigenlijk ging deze band over in het jazzorkest van het Concertgebouw. En toen was Henk Meutgeert ook de eerste leider daarvan. En dit stuk, wat toen gespeeld is bij 25 jaar session, is van... heeft als gast Georgie Fame, de bekende Engelse zanger. En even kijken wat het nummer. Het is een compositie en een arrangement van Henk Meutgeert en dat heet The Session, met als solisten Herman Schoneveld, Allard Buwalda en Jelle Schouten.

Dit was dus session uitzending 25 jaar jubileum. En de, met de New Concert Big Band. En 5 jaar later was er dus 30 jaar jubileum. En toen heette het de New Concert Big Band dus Jazz Orchestra van het Concertgebouw. En die staat op de jubileum CD van 30 jaar. En die begeleiden hier op 3 stukken achter elkaar, 3 korte stukken. De Four Freshmen, een bekende vocalgroep uit de Verenigde Staten met 4 prachtige mannenstemmen. En de stukken die te horen zijn, waren hun regulars. Het heette Day by Day, It's a Blue World en There Will Be Another You. En daar gaan we nu naar luisteren.

Day by Day door de Four Freshmen. Dit was een speciale jubileumuitzending. Ja, 30 jaar Tros Session. Elke donderdagavond. Elke donderdagavond met een bijzondere band. Oftewel uit Nederland, oftewel uit buitenland. En dat werd door de befaamde Dick de Winter, de Tros Session producer, maar die ook vele andere dingen deed bij Tros, samen met Wim onder andere mogelijk gemaakt qua buitenlandse artiesten. En ja, Rijn de Graaf, die vond het fantastisch om de Four Freshmen te brengen. En daarom horen we hen nu, deze. Dus de volgende twee stukken gaan steeds zo door.

En dat was weer de Four Freshmen. En we gaan weer verder met hun laatste stuk. Dus dat is ontzettend mooie muziek. We genieten hiervan. Het is zulke geweldige a cappella groep uit de Verenigde Staten. Ja, die bijna niet meer te horen is. Het is fantastisch. We gaan door.

0: thank you. And how about the band?
1: Dit was dus een jazzorchester van het Concertgebouw met als soliste de Four Freshmen. En dan komen we tot het eind van het programma nu. En dan als laatste stuk wil ik laten horen een cd, een eerste nummer van een drieluik cd van Monty Alexander. Dat heette Friday, Saturday en Sunday Night. En van de Sunday Night cd laat ik het eerste stuk horen, Old Devil Moon. En Monty speelt hier op deze cd met Reggie Johnson op bas, Ed Tickman op drums, de drummer die we al eerder hoorden met Deborah Brown, die woonde in Kopenhagen en vele jaren ook de drummer van Oscar Peterson was. En als percussionist hierbij Robert Thomas Jr., oftewel Bobby Thomas, bekend van de groep Weather Report. Dus dit is het nummer Old Devil Moon.
2: Mensen, dit wordt dus het einde van het programma Jazz op zondag met Ria en Wim Wicht. En we danken allen voor het luisteren en we hopen dat we nog vele jaren door mee kunnen gaan. Maar dit is een song, een muziek die Wim zeer aan het hart ligt, omdat het gewoon helemaal vertegenwoordigt wat wij van de jazz vinden. Mooie, levendige jazz, waarbij ik ook nog een beetje kunt dansen.
3: Mr. Monty Alexander.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreek FM.
3: Ja, dames en heren, welkom hier voor het tweede uur van Jazz op Zondag. Met iets modernere jazz. We beginnen hier met een gitarist die geen jazzmuzikus is. Beschouwd werd in de kritiek in Duitsland als een showgitarist. Maar waarschijnlijk wel een van de allerbeste gitaristen die er op de wereld was en is. En hij heet Tommy Emmanuel. Het bijzondere van het eerste nummer wat we hier draaien is dat hij zichzelf begeleidt. Terwijl hij ook het solo speelt. Dan hoor je op de achtergrond, moet je je voorstellen dat je een begeleiding hoort van bas en drums. En het nummer heet Halfway Home.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, laat het allemaal maar weer gebeuren. Een uurtje de Muziekfabriek voor jong en voor oud. Daarom snel van start met de eerste drie liedjes. We gaan terug in de tijd met Ilo en Mr. Blue Sky.
1: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
3: Oh,

0: En dat waren de eerste drie liedjes in een uurtje De Muziekfabriek hier op je favoriete radiostation. Als laatste Will Smith. En je kan toch best zeggen, some guys have all the luck. Want hij heeft het allemaal in pacht. Je hoorde Switch. Daarvoor zat Andy Grayman. Honey, I'm good. En daar word je vrolijk van. We begonnen dit rijtje van drie met ILO. Oftewel Electric Light Orchestra. Lekker rauwe ouwe. En Mr. Blue Sky.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: We duiken de jaren van het hitarchief voor je in.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar
0: 1982.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. Joan Jett is een Amerikaanse rockzangeres en gitarist. Jett werd geboren in Philadelphia als Joan Mary Larkin, maar verhuisde op jonge leeftijd met haar familie naar Hollywood, Californië. Ze begon haar muzikale carrière als gitarist en componist van de vrouwelijke hardrockgroep The Runaways. Naast Sherry Curry was Jett de leadzanger van de groep. Nadat The Runaways uit elkaar gingen in 1979, produceerde ze een album voor de punkgroep The Germs. Later begon ze een solo carrière. Haar grootste hit scoorde ze met haar band The Blackhearts in 1982 met I Love Rock'n'Roll. Naast het zingen speelde ze in een film en speelde ze op Broadway. Die week stond Joan Jett en The Blackhearts op nummer 2. Hoogste behaalde notering was nummer 1 en dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Bugs Fizz met My Camera Never Lies. Bugs Fizz is een Britse popgroep die werd opgericht om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival van 1981. De groep won het Songfestival met het liedje Making Your Mind Up. En dit was het begin van een succesvolle carrière. Bugs Fizz is genoemd naar een alcoholische cocktail. Afhankelijk werd de groep gevormd door Jay Aston, Cheryl Baker, Bobby G en Mike Nolan. Sinds het succes van ABBA was het in die periode vrij gebruikelijk dat inzendingen van het Eurovisie Songfestival gevormd werden door 2 mannen en 2 vrouwen. Alle groepsleden waren ervaren zangers. Het nummer Making Your Mind Up werd snel na het Songfestival een grote hit in Europa en haalde onder andere in Nederland de nummer 1 positie. De volgende jaren bracht de groep nog enkele singles uit. Zoals The Land of Make Believe, die nummer 1 werd in 1982. In 1986 scoorde de groep haar laatste kleine hit met New Beginning. Daarna kwam er definitief een einde aan het hitparade succes. Die week stond My Camera Never Lies op nummer 33. Hoogste behaalde notering was nummer 30 en dat voor 4 weken hitlijst. We gaan terug naar week 20 van 15 mei 1982.

0: De grote hit was van Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. En die kleine hit is van Burt Fizz met My Camera Never Lies. Beide afkomstig uit 1982. Een muzikaal feestje, dat is een uurtje. De muziekfabriek hier op je favoriete radiostation. In het jaar 1986 kwam er definitief een einde aan het succes van Burt Fizz. En werd er vooral aandacht besteed aan tours en optredens. In december 1984 verongelukte de tourbus van de groep. Mark Nolan raakte hierbij ernstig gewond. En vanaf deze periode vonden er regelmatig wijzigingen plaats in de groepssamenstelling. In 2004 kwam de oude samenstelling weer bij elkaar om met een nieuwe tour te beginnen.
1: Rijnstreek FM.

0: Een sociaal terugkerend probleem van onze moderne maatschappij, waar we enigszins allemaal verantwoordelijk voor zijn. Mooi weergegeven door de dijk, en het heette dan ook niet de lef. Daarvoor zat een lekkere gouden ouwe van Earth, Wind & Fire met September. En we begonnen dit rijtje van drie met Ghost en Modern Love.
1: Listen to the Jukebox Classic.
0: Emil Ford is muzikus en zanger die zeer populair was in Engeland in de latere jaren 50 en begin jaren 60. Maar toen onder de naam Emil Ford en de Checkmates.
1: We are going back in time. But first Ron, tell something more about it.
0: Volgens zijn persoonlijke website heeft hij van origine de naam Michael Emil Telford Miller. En is de zoon van de politicus Frederick Edward Miller en Madge Murray. Zangeres en musical theaterdirecteur. Zijn moeder hertrouwde en nam de naam van haar echtgenoot Sweetnam aan. Emil verhuisde met zijn moeder naar Londen in het midden van de jaren 50, waar hij een technische schoolopleiding volgde. Zo leerde hij het bespelen van een aantal instrumenten, waaronder gitaar, piano, viool, basgitaar en drums. Ford wist al op vroege leeftijd, hij was toen 20, de showbusiness te bereiken. Zijn eerste verschijning was in Muswell Hill. En op tv verscheen hij in 1958 in The Music Shop, The Pearl Car en Teddy Johnson Show. In januari 1959 vormde hij samen met zijn halfbroer George Sweetnam, Ken Street en John Coverley Emil Ford en The Checkmates.
1: It's now time to push the buttons. So run, play.
0: Nou, met alle plezier hoor. Luister uit onze jukebox naar Emil Ford en The Checkmates met Them Their Eyes.
1: The Jukebox Classic.

0: They Move Forward en de Checkmates.
1: De Muziekfabriek.
0: En Damn Their Eyes. Het zou niet bij niet blijven, zo produceerde hij What Do You Want To Make Those Eyes At Me For? Het origineel was van Etta Jones en Billy Murray uit 1917. In januari 1960 tekende Emu Ford en de Jackmates een nieuw platencontract. In 1969 richtte hij een opnamestudio in op Barbados, met behulp van zijn vader, voordat hij zou verhuizen naar Zweden, waar hij een nieuw open-air playback systeem ontwikkelde voor semi-live optredens. Zeg gerust een voorloper van het bekende karaoke systeem.
2: La fábrica de música, música, música. Tu motor y motivo, escúchala.
0: En het volgende rijtje van drie is wederom in de aanslag. We zoeken lekker muzikaal de zon op. En dat doen we met deze van de Gypsy Kings.

0: hoogte van dit liedje van Marvin Gaye is buitengewoon hoog. Het werd later nog eens dunnetjes overgedaan door Robert Palmer. Mercy, Mercy Me. Daarvoor zat Solani, Spread Your Love. We begonnen het rijtje van drie lekker zomers. Dat denk je toch gelijk aan vakantie. Gypsy Kings en Joby Joba. David Nesta Ziggy Marley is geboren in Trenchtown, Kingston op 17 oktober 1968. Hij is een Grammy-winnende Jamaicaanse reggae-zanger.
1: Ouwe lullenplaat.
0: Hij is een zoon van de beroemde ouders Bob Marley en Rita Marley.
1: Ouwe lullenplaat.
0: David kreeg van zijn vader de bijnaam Ziggy. David had kromme beentjes, waardoor hij hardlopend met een bal aan zijn voet een zigzagpatroon liep. Vandaar de naam Ziggy. Volgens sommigen zou hij zijn vernoemd naar het album van David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars uit 1972. Naar eigen zeggen groeide Ziggy op met het zelf maken van muziek en vond hij het heerlijk om met zijn broers te jammen. Op 11-jarige leeftijd legde hij dan ook met zijn zussen Cydella, Sharon en zijn broer Stefan de basis voor een nieuwe band, de Melody Makers. Later werden zij bekend als Ziggy Marley en de Melody Makers. Luister nog eens naar het nummer Tomorrow People.
1: Oude lullenplaat.

De oude lullenplaat. Ziggy Marley en de Melody Makers en Tomorrow People. En je zou dit liedje gewoon kunnen omschrijven als lay down, no worry, be happy. Ik heb nog een rijtje van drie voor je in de aanslag. De eerste is een Nederlandstalige van Nielsen.

Ja, schoon geweten natuurlijk. Die definitie is niet voor iedereen toereikend. Nielsen met Ik heb een meisje thuis. Ik heb er nog een tweetal voor je klaarstaan. Waaronder die van Simply Red, Something Got Me Started. En Bella Perez, Que Vida La Vida. En vergeet niet te kijken op rolvandersteen.nl. Of toe te voegen als vriend via Facebook. Rol van der Steen. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet. En adios. Show.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident, waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is de staat van de stad. De staat van Wageningen.
1: Ja, en daar zijn we weer. De laatste voor de zomer, denk ik, Leo. Ja. Weet je niet. En Harm is er ook achter de knoppen. En ik ben er ook nog. Dus we gaan hem er even nog één keer tegenaan. Voordat we de deuren sluiten voor de vakantie. Interessant nieuwtje, wat mij betreft. En eigenlijk een soort... Het is niet zo aardig misschien van me, hoor. Maar er is een nieuw woongebouw van Siderius geopend. Aan de Generaal Volksweg.
2: Op de plek waar wij,
1: waar wij ooit begonnen zijn als journalist. Dat is weg. Ik denk dat het goed is om overigens dan de verhalen van die plek...
2: Misschien monumenten zorgen.
1: Nee, maar wij moeten de verhalen van die plek, Leo, moeten we inventariseren. En bewaren. Zodat mensen in een wandeling door Wageningen ook langs die plek kunnen. En dan horen en lezen over wat daar zich allemaal heeft afgespeeld.
2: Ja.
1: Maar daar ging het nu niet over. Dat gebouw is geopend en de wethouder Sociaal Domein, Guido van Vulpen, heeft de opening van het gebouw verricht. Want dat is goed, hè? Dat hoort bij zijn functie. Maar dan zegt hij, ik woon hier om de hoek en ik heb het project zien groeien, van het eerste graafwerk tot het eindresultaat. Het is mooi om te zien dat hier een plek is ontstaan waar mensen zich echt thuis kunnen voelen. Dan klinkt dat heel positief, maar wat mij eraan ergert is dat het kennelijk van belang is voor hem in die reden dat hij daar om de hoek woont. Dat hij dus het zelf van vlakbij meemaakt, dat hij er langs loopt. En ik vind een wethouder moet een verhaal houden als hij dat opent wat meer een helikopter is, wat meer het bredere beleid over wat hij met Wageningen wil, wat hij in Wageningen wil aan voorzieningen en niet het toevallige feit dat hij daar om de hoek woont. Ik vind dat eigenlijk, dat soort... Het is niet bestuurlijk. Het is goh, we zijn allemaal ook maar gewone mensen. En ik woon om de hoek en ik loop er af en toe langs. En dat is leuk. En dan, nee, dat stoort mij. Het is niet bestuurlijk, zo'n zin.
2: Dicht bij de mensen brengen, daar gaat het om.
1: Nee, hij brengt het. Hij brengt het niet dicht bij de mensen.
2: Ja, die mensen waren er natuurlijk niet op het moment dat het gebouwd werd.
1: Nee, het is, ik woon om de hoek en dus heb ik er heel veel mee te maken. Heb ik het allemaal gezien. Als hij het belangrijk vindt en het is niet om de hoek, dan fietst hij erheen en dan gaat hij er kijken. Dan zegt hij van, het is in Noordwest, maar ik ben er elke week even wezen kijken hoe het zich ontwikkelt. Want het is zo verschrikkelijk belangrijk dat we dit soort voorzieningen krijgen. Maar niet... Het was om de hoek en daardoor heb ik het kunnen volgen. Het is flauw misschien, maar dat
2: stoor ik me aan. Niet inhoudelijk.
1: Niet inhoudelijk, niet bestuurlijk. Wel gezellig. Dat is dan wel weer fijn.
2: Ja, prima.
1: En jij? Ik zie dat weer heel veel papier, papier voor
2: ik ben,
1: je
2: hebt. Feestelijk gestemd, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oh, dat is mooi.
2: Dat Hans Brandwacht een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Ik ben over het algemeen niet zo iemand die zegt van... koninklijke onderscheiding. Maar Hans is een recht toe recht aan wiskundeleraar... die, wat ik ervan gezien heb... zowel in mijn boek over het Pantherijn... als dat ik zelf kinderen op die school had en zag wat hij deed. De activiteiten die hij buiten die school heeft ondernomen. De manier waarop hij in Afrika heeft gezeten. In Niabikenke met leerlingen die daar behoorlijk heftig geconfronteerd werd... met hoe het ook in Afrika eraan toe kan gaan. Tot... het initiatief nemen voor die internationale schakelklas... die op dit moment over vele jaren trouwens... probeert om leerlingen die van leerlingen... kinderen van evacuees, van mensen van buiten, van immigranten... om die de taal en de inhoud van... leerstof zodanig bij te brengen dat ze verder kunnen op een school. Mm-hmm. Een spannende man. En ik vind het leuk dat hij een koninklijke onderscheiding krijgt. Dat vind ik ook koninklijk.
1: Dat vind jij dan koninklijk?
2: Leuk.
1: Oké. Maar dat naar Afrika gaan. Hij is wiskundeleraar.
2: Ja, dat was een...
1: Is dat niet een beetje raar?
2: Wageningen had een hoe zeg je dat? Een zusterband met een...
1: Niabikinke, ja.
2: Ja.
1: Dat was Hans Hubers was dat. Hans Hubers was dat in de tijd.
2: En het kader daarvan is Hans Brandwacht ook met leerlingen daarheen geweest.
1: Ja.
2: Er is ook een boekje van.
1: Oh, nou. Leuk.
2: Ja.
1: Ik ben blij dat jij dat leuk vindt.
2: Oké. Okay.
1: Ik heb dat ietsje minder. Wist jij, en dat komt dan zo wel even langs, hè, maar dat we in Wageningen, als je wilt trouwen, gemiddeld 52 euro meer uitgeeft dan elders in Gelderland.
2: Het is schandalig.
1: Dan de tarieven lopen dan wel weer op één. Maar bijvoorbeeld, je kunt het beste gaan trouwen, zo te zien, in Duiven. Daar is het dan op de vrijdagmiddag 370 euro all-in. En in Wageningen dan toch gauw weer 564 euro. Dat is toch bijna 200 euro meer. Maar ik denk...
2: Ja, maar bij Duiven moet ik dan wel meteen aan Gert en Hermien denken op een of andere manier.
1: Kan de duiven op de dam bedoelen. Ja, ik snap hem. Maar als je op zaterdag wilt trouwen, ben je 812 euro kwijt. Dus mensen die op zaterdag trouwen en dat ook laten zien, die doen het eigenlijk ook om te laten zien dat ze veel geld hebben. Maar ik denk ook wel weer dat je als je...
2: Ben jij getrouwd, Simon?
1: Nee. Nee, nee, okay. Nee. Om die reden, want ik ga echt niet te veel betalen om te gaan trouwen natuurlijk. Daar gaan we niet aan beginnen.
2: Nee, maar je bent je aan het oriënteren.
1: Ik ben me aan het oriënteren.
2: Ja.
1: Ja. Goed. Goed. En wat heb jij nog?
2: Toch eventjes melden. Ik denk dat er toch ook nog wel veel Wageningers zullen zijn die dat met zich realiseren. Dat de sigarenfabriek in Veenendaal, Ritmeester, die heeft zijn laatste bijeenkomst, hebben mensen gehad daar in Veenendaal, en de fabriek die gaat plat.
1: Ach.
2: En Ritmeester die is in 1887 is die opgericht door Jochem van Schuppen. En de kinderen van Schuppen en zijn vrouw, die waren weer gelieerd van een Wageningse wethouder. En die hebben in Wageningen de...
1: Ja,
2: dan moet ik het even goed zeggen. De grote sigarenfabriek aan de Nude.
1: Schimmelpenning.
2: Eerst aan de Stationstraat en later aan de Nude. Een fabriek die op een gegeven moment 55 miljoen sigaren per dag of per jaar... En die is in 2000 is die tak van de familie van Schuppen ermee opgehouden. En nu dus 25 jaar later de Veenendaalse tak.
1: Blijft de Ritmeester wel bestaan als merk?
2: Ja, maar ja, dat stelt tegenwoordig niet zoveel meer voor, hè?
1: Nou.
2: Je kunt ook een Volvo in China kopen. Ik bedoel,
1: Leo, het gaat om het verhaal.
2: Oké.
1: Het gaat om het verhaal.
2: Goed. Oké.
1: En dat is dan weer een oproep. Ik zei dat net al van een andere context. Maar in de Stichting Cultuur in Wageningen. Die roept nu mensen op om hun herinneringen aan de campus De Dreien te delen. Want die verdwijnt natuurlijk. Ik zou zeggen, ga er dan gewoon een boek over schrijven. Wat moeten we nou met het delen van herinneringen? Dat ga het onderzoeken. Ga aan het werk. Roep niet gewoon op. Maak er een mooi boek van.
2: Maar wat bedoelen ze dan als ze zeggen delen? Komt het niet op een website? Of,
1: Eens even kijken. De bijdragen kunnen volgens inspiratie bieden voor de nieuwe inrichting van het gebied. Nou, daar zijn ze natuurlijk alweer te laat bij. Hè? Verhalen die inspiratie bieden voor het gebied. En het behoud van karakteristieke gebouwen en kunstwerken. Daar zijn ze ook te laat bij. En foto's kunnen ingestuurd worden via Wiki Wageningen. Het is dus niet duidelijk wat ermee gebeurt. Je moet gewoon je verhalen delen. En dan...
2: Oké.
1: Het is mooi. Veel verhalen. Veel geklets. Ja, wie hebben we nog?
2: Ja, dan het is, heb ik de vorige keer er al over gehad. Het interview over de Dolomina's in Wageningen.
1: Nee.
2: En ook daar gaat het aan de lopende band inderdaad over het delen. Het succes van de organisatie is dat er gedeeld wordt. De producten die de harde feiten die uit de groep komen is dat er 4 keer per jaar een Dolomina café gehouden gaat worden. Ik hoorde iemand zeggen van, ik heb dat artikel helemaal gelezen en dan denk ik, wat doen ze nou eigenlijk? Er is zelfs een prachtig voorbeeld, en dan hou ik weer op. Het is een fietstocht georganiseerd langs hele onveilige plekken.
1: Oeh.
2: En dan is een van die onveilige plekken, het was in Wageningen blijkbaar een beetje moeilijk zoeken, want volgens mij zit je al in Bennekom als er een tunneltje onder de Mansholtlaan loopt in de richting van het zwembad. Het Bennekomse zwembad. En dat is echt, als het donker is, dan voel je je daar niet veilig. Daarom kom ik er eerlijk gezegd ook nooit. En dan,
1: welk pad is dat?
2: Een tunneltje onder de Mansholtlaan naar het zwembad in Bennekom.
1: Oh, dat ja. Ja, ja.
2: En dan wordt er heel blij in dat interview verteld van, nou, dat hebben we gesignaleerd. Dus het signaleren is het resultaat van een samenwerking van, ik meen inmiddels al 80 Dolomina-leden. En dat sluit een beetje aan op wat je net zei van, ja, wat is nou het resultaat van?
1: Het resultaat is denk ik nog niet. Nee.
2: Er is nog veel te doen. Nou, stellen de Dolomina's vast.
1: Ik denk.
2: Maar er komt een tentoonstelling en op die tentoonstelling kan de ervaring van vrouwen ook weer gedeeld worden. Het is dus, dat is de band met wat je net zei van, het gaat om delen van ervaringen, maar wat dan?
1: Ja.
2: Ideeën voor de inrichting van de draaien waar je al veel te laat mee bent. Ik bedoel, wat ben je nou eigenlijk precies?
1: Wat wil je? Maak het concreet.
2: Het gaat eigenlijk gewoon om ja.
1: Kijk, er is natuurlijk,
2: om het nog een keer te zeggen of zo.
1: Laten we wel wezen, er is nog genoeg te doen, denk ik, om te zorgen dat de straten en de kroegen veilig zijn. Echt genoeg in Nederland en ook in Wageningen. Maar dan denk ik dat soort fietstochtjes niet echt de oplossing zijn. En dat die ook zich niet helemaal focussen op waar het echt om zou moeten gaan. Want ik schrik dan van de bijeenkomst die ze afgelopen zondag hebben gehouden in het Arboretumpark. Waarbij, en dat geeft aan dat er een bepaalde bubbel zich er alleen maar mee bezighoudt. Want de bezoekers worden gevraagd om iets te eten mee te geven. Maar dan bij voorkeur
2: mee te geven aan wat?
1: Mee te nemen.
2: Om dus je gaat
1: te nemen. Ja, bezoekers kunnen eten meenemen om te delen. Maar dan bij voorkeur glutenvrij of veganistisch. En er is denk ik een hele grote groep vrouwen in Wageningen waar echt nog wel die echt nog wel wat de nodige steun zouden kunnen krijgen, maar die niet direct denken van, oh, er wordt glutenvrij veganistisch gegeten, daar hoor ik ook bij. En sowieso dat glutenvrij is, ja. Het is waar, je kan een glutenallergie hebben.
2: Door Joep van Teck een beetje geladen, hè, die term.
1: Ja, maar en terecht. Ik ben wel uitgekeken op Joep van Teck, eerlijk gezegd. Maar daarmee heeft hij wel gelijk. Maar dit is wel, denk ik, een reason to cry weer. Lucinda Williams.

0: Lucinda Williams uit Louisiana. Ze is van mijn bouwjaar, 53. Kan stevig rocken, maar mooie klassieke Americana. Prachtige stem, prachtige teksten. Car Wheels on a Gravel Road heb ik al eerder gedraaid. Die zal ik in het nieuwe seizoen wel weer erbij halen. We hadden wat gejuich op de achtergrond. Mocht dat toch in de uitzending gekomen zijn. Dat was denk ik niet voor ons bestemd. Maar het zou kunnen zijn dat zich inmiddels fans buiten op het plein aan het verzamelen zijn. En dat merken we dan wel als we straks naar huis gaan. Lucinda Williams. Reason to Cry. En dat hebben wij toch iets te vaak in Wageningen. En een Reason to Cry, Leo, is niet alleen in Wageningen, maar zit iets principiële. Wij hebben vrij uitvoerig het coalitieakkoord besproken en doorgenomen. Mm-hmm. En we hebben ons bijvoorbeeld afgevraagd waar de financiële onderbouwing is van de plannen. Hè. Dus hoeveel geld gaan ze er nu aan uitgeven? Dat vind je niet terug in het coalitieakkoord. Behalve dat de nieuwe coalitie wel ervoor wil zorgen dat de begroting te zijner tijd wel sluitend wordt. Wat mooi is. Maar als je naar de huidige plannen kijkt, dan zie je dat die eigenlijk ongeveer hetzelfde zijn als het coalitieakkoord van 4 jaar geleden. En zit het ook weer vrij dicht bij het coalitieakkoord van weer 4 jaar daarvoor, qua intenties. Dus je zou je dan afvragen.
1: Zeer constant beleid. Eigenlijk.
0: Zeer constant beleid. Maar steeds is er nog niets gebeurd. Dus het is nog niet gerealiseerd. En een belangrijke vraag zou dan toch moeten zijn voor de moderne en politici, ook gemeentepolitici, maar het geldt ook voor landelijk. Kijk daar naar het stikstofverhaal, wat doorzeurt. Het landelijk huisvestingsvraagstuk is ook nog niet opgelost. Terwijl ik begreep dat er dit jaar waarschijnlijk 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Dus er zit enige ontwikkeling in.
1: Ja, maar dat was vorig jaar ook, hoor.
0: Ook 100.000?
1: Altijd. Niet dat het er ooit van gekomen is, maar het is wel altijd.
0: Een plan?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Oh, ik dacht dat ze het hadden gerealiseerd dit keer.
1: Nee.
0: En de belangrijke vraag is, hoe kan dat nou? Dat moet je denk ik als politici afvragen als je een gemeente Wageningen wil besturen of als je in het land iets voor elkaar wil krijgen. Hoe kan het nou dat iets wat wij echt willen, wat iedereen wil, iedereen zegt te willen in ieder geval, dat niet van de grond komt? Ik zou graag zien dat de gemeenteraad in plaats van leuke besluitjes te nemen van we gaan dit doen, we gaan dat doen. Zich ook eens even goed buigt over van waarom gebeuren dingen niet? En hoe kunnen we het voor elkaar krijgen dat het wel gaat gebeuren? En een van de belangrijke, volgens mij dan, oorzaken is de toegenomen complexiteit in allerlei regels en vergunningenstelsels en inspraak en participatiemogelijkheden. Je kan niet meer gewoon zeggen, oh wat leuk, we gaan op de hoek van de Churchillweg en wat is dat daar, waar de oude Akkerman garage zat. Hè? Dat staat leeg, de garage wordt niet meer gebruikt, kan daar gebouwd worden. Goed idee, ga bouwen. Er stond al een gebouw, wat let je om daar een half jaar nadat Akkerman daar weg is, te zeggen van nee, ga bouwen, doe wat. En dat gebeurt niet. Wat let je om te zeggen van nou, er moet een betere parkeergelegenheid komen.
1: Heb jij een reden? Waarom gebeurt dat niet?
0: Nou, ten eerste gaat men dus eens even heel goed bekijken wat het huidige bestemmingsplan is. En dan gaat men zich afvragen van moeten we dat gaan wijzigen? Kunnen we dat gaan wijzigen? En als we dat gaan wijzigen, wat zou er dan moeten gebeuren? En wat zou verstandig zijn om daar te gaan doen? Wat voor type woningen zouden we daar dan moeten willen? En hebben we genoeg parkeerplaatsen? En is de bereikbaarheid van die woningen voldoende? Wie geven we toestemming om daar te gaan bouwen? Kortom, er zijn heel veel stappen die gezet worden. En waar ook heel veel tijd voor genomen wordt. En dan is dit eigenlijk, van mij betreft zou dit een hele simpele zijn. Je hebt daar een plek waar gebouwd kan worden. En we willen bouwen in Wageningen. Bouw dan.
1: Ja.
0: En dat gebeurt niet.
1: Ik hou een beetje mijn hart vast als je op zo'n manier te makkelijk doordondert van we willen het en dus gaan we het even doen. Maar wat mij dus, je noemt dan een voorbeeld van daar van Akkerman. Wij wisten 15 jaar geleden dat dat pand leeg zou komen.
0: Ja.
1: Ik verwacht dan dat er een pinter raadslid zijn vingertje opsteekt en zegt van, wat gaan we daar doen? Nou, dan moeten een heleboel vragen al beantwoord worden voor die tijd. Als jullie er zelf niet op komen, bel Simon Vink. Die heeft er net al 10 genoemd. Die moet je nu gaan beantwoorden. Op het moment dat die garage daadwerkelijk leeg komt, hebben we de antwoorden.
0: Maar je kunt
1: Hoe komt het nou dat dat pas begint een jaar, 2 jaar nadat zo'n garage dicht is?
0: Ja.
1: Dat snap ik niet. Het is kapitaalvernietiging. Joh.
0: Het is kapitaalvernietiging.
1: Maar waarom gebeurt dat niet?
0: Nou, dat is een belangrijke vraag. En ik denk, kijk, en jij zegt dan,
1: je hebt er een boek over gelezen.
0: Ik heb er meerdere boeken over gelezen. Maar het laatste nog van Ezra Klein. Dat ging over de situatie in de Verenigde Staten. Dat is een journalist van de New York Times. Waar eigenlijk hetzelfde gebeurt. Dat bijvoorbeeld als het gaat om bouwen. Dat behandelt hij daar onder meer ook in. Dat de arbeidsproductiviteit in de bouwsector gewoon eigenlijk hetzelfde is en zelfs soms minder als in de jaren 60. Dus in 60 jaar tijd is de arbeidsproductiviteit in de bouw,
1: het aantal huizen per
0: medewerker. Per medewerker van het aannemersbedrijf. En dat komt mede omdat er als je de niet-metselaars en timmerlui eventjes apart zet, dan is de arbeidsproductiviteit wel behoorlijk omhoog gegaan. Alleen er zit een hele grote club inmiddels naast die zich bezig moet houden met allemaal administratieve zaken. Regels, wetgeving, inrichting, vergunningen, veiligheid. Wat voor kozijn mag er in zo'n gebouw? Wat voor materiaal gebruiken ze? Is het materiaal wel duurzaam? Kunnen we dat niet zodanig maken dat het inderdaad nu van het gas afgaat of juist niet van het gas?
1: Ja.
0: Er zit dus een enorme, eigenlijk improductieve club bij die aannemersbedrijven die zich met dat soort zaken moeten bezighouden. En aan de andere kant zit er een enorme club bij de overheden, gemeentes, regio's, die zich daar ook weer mee bezighouden. Die dus steeds die vragen opnieuw gaan stellen. En dan heb je ook nog dat elke afdeling van een gemeente zijn eigen belangen nastreeft. Dus degene die het meeste last hebben van wat er in de gemeente gebeurt, zijn de gemeenteafdelingen zelf. Dus monumenten Wageningen belemmert het duurzaam maken of het isoleren van de woningen. Of ja. die belemmert het neerleggen van zonnepanelen op daken. Want die huizen moeten origineel blijven.
1: Ja.
0: Nou, en dat leidt tot een enorme wirwar aan regels, waar men ook nog eens vrolijk de tijd voor neemt. Want er zijn, ik ben ervan overtuigd dat heel veel vergunningen eigenlijk per ommegaande afgedaan zouden kunnen worden. Vergunningen aanvragen. Maar ja. er zit 6 weken tot 8 weken tussen, en je mag dan ook nog eens 6 tot 8 weken verlenging aanvragen. Voor een simpele vergunning, hè, dan is er nog niet zo heel veel gebeurd. Want dan heb ik het niet over. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een een dakkapel.
1: Ja, ja.
0: En dat kan, dat hoeft niet. Het kan gewoon veel sneller als je dat wil. En ik denk dat dat toch eigenlijk vooral.
1: Jawel, man. Ik vind dat je het iets te zwart-wit stelt. Want we hebben zeker in de jaren 60 hebben we zowel in de stad als op het platteland hebben we een tijd gehad dat dingen toch even snel en vlot. We wisten allemaal wat we wouden. Het moest een beetje efficiënt doorwerken, jongens. Ja. En kijk eens wat een lelijkheid en wat een plat walserij dat opgeleverd heeft. Dat we nou nog met tranen in de ogen kijken naar 60er-jaren producten. Dat je denkt van jongens, hoe was het mogelijk?
0: Via de Pomona Rooseveltweg, Pomona Rooseveltweg.
1: Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het over de manier waarop elke boerderij platgewalst werd. En vervangen door een grote stal met van dat ribbelkarton erop.
0: Zonnepanelen.
1: Gewoon lelijke dingen. Jongens,
2: lelijk.
1: Toe. En dan, jij kijkt daar niet naar, want jij loopt daar rond van zijn er vogeltjes. Maar je moet eens kijken hoe lelijk dat het grootste deel van het platteland geworden is door die mentaliteit van jongens, we moeten toch het eventjes snel allemaal oplossen.
0: Nou, dat weet ik niet of dat daardoor komt. Wat daar gebeurd is, is dat wil je een effectieve, efficiënte landbouw hebben, dat die bedrijven zich moeten kunnen ontwikkelen.
1: Ja.
0: En dat romantische gedoe van die kleine huisjes met koeien die allemaal schimmel aan hun poten krijgen in die potstallen, omdat ze daar op hun eigen mest moeten rondlopen. En dat vinden we dan helemaal charmant, waarbij het ook nog een beetje flink stinkt op zo'n erf. Ja, dat jij dat dan heel mooi vindt, dat kan. Maar dat is toch niet echt meer van deze tijd. En ook niet echt waar iemand zijn inkomen uit kan halen.
1: Hè? Je moet een ander boek gaan lezen, Simon.
0: Nee. Kijk, het is misgegaan, denk ik, met heel veel in de jaren 70. En dat geldt eigenlijk in heel Europa en ook in Amerika. Waarbij mensen, en met name dus linkse mensen, waar ik mezelf ook aan schuldig maakte, dachten dat als we reglementen maakten en regels en processen en procedures, dat het dan eerlijker en beter werd. Het gevolg is geworden dat we het ene proces na het andere op elkaar aan het stapelen zijn. En menen dat als we dat allemaal netjes hebben afgelopen, dat er een besluit genomen is wat misschien ergens toe leidt en wat eerlijk en gewenst is.
1: Ja.
0: En dat is niet zo. Die regels geven een soort schijnzekerheid.
1: Je moet er de voordelen van zien. Je hebt net een lied gedraaid, Reason to Cry. Zie nou ook eens de andere kant. Reason to Laugh.
0: Reason to Laugh. Ja, het is lachen.
1: Ik heb voor je een artikel.
0: Ja.
1: Uit de Gelderlander. Gewoon heel serieus artikel. Maar ik denk toch ook wel leuk.
0: Oké. Okay.
1: De Vlonder. De Vlonder die een fietspad tussen de campus en zeg maar Noordwest. En daar wouden ze een fietspad aanleggen. En dat vonden ze dat niet kon. Waarom? Omdat er oude, rijke bosgrond lag.
0: Ja.
1: En wat is er nou gebeurd?
0: Het is helemaal geen bos, hè? Even dat voorop. Oké, ga verder.
1: Heimond.
0: Ja, ik hou rond.
1: Daar is een vlonder aangelegd, een vlonderpad op palen.
0: Ja.
1: Zodat als je tussen de plankjes van de vlonder doorkijkt, de originele, rijke, oude bosgrond weer kunt zien liggen.
0: Ja.
1: Dan is het een beetje verbazend dat ook onder die vlonder is. Want daar hadden ze op eerste instantie hadden ze daar van alles weggespit. Maar ze hebben in het Dassenbos hebben ze de slootjes die daar lagen een beetje uitgegraven. En die rijke oude bosgrond teruggebracht onder de vlonders.
0: Het is nog erger dan ik dacht. Ja, ga verder.
1: Dan is het nu de vraag, hoe kan het dat de maatschappij heeft geïnvesteerd in dit vlonderpad? Nou, staat er in het artikel, dat is vooral te danken aan Mooi Wageningen. Die vereniging heeft namelijk gedreigd naar de rechter te stappen. Toen bleek dat er een stuk van het eeuwenoude Dassenbos gekapt zou worden. Dus de dreiging heeft ertoe geleid dat, wie dan ook, dat weet ik niet, dat vlonderpad heeft aangelegd. Ik merk dat je niet genoeg hebt om te lachen. Daar komt het.
0: Ja, ik heb wel...
1: Er is een kleine tunnel onder de weg om te zorgen dat er onder andere dassen, egels, padden en kikkers kunnen oversteken onder het vlonderpad door. Al heb je hier geen dassen, staat er, maar toch.
0: Er zitten inderdaad helemaal geen dassen in dat dassenbos.
1: Nee, ik geloof dat meer mensen dat weten.
0: Het is ook niet eeuwenoud.
1: Dan is het die tunnels, die zijn er natuurlijk ook voor bedoeld om dat al die dieren die zich aanmelden, dat die kunnen oversteken naar de natuur aan de andere kant. Ja, ik heb daar zitten kijken. Ik zie daar een studentenflat staan. Of dat de natuur aan de andere kant is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, even verder ligt overigens de verbindingsweg, de Nijenoordallee. Dus, nou, maar, Simon, het kan. Je kan in principe, als je egel, pad, kikker of zelfs als je das bent, zou je onder dat tunneltje door kunnen gaan.
0: Ja.
1: Nou vraag jij je nog af. Wat gebeurt er bovengronds? Bovengronds hebben we, nogmaals een serieus artikel, hè? De bomen zo geplant dat de vleermuizen een route kunnen vinden naar de andere kant. De bomen zijn zo geplant dat de vleermuizen een route kunnen vinden naar de andere kant. Wat is het totaal? Er komt nog een evaluatie, de laatste alinea. Straks kun je hier van een speciaal voor de gelegenheid gecreëerd bankje. Bij veel belangstelling zijn er overigens twee bankjes. Kun je hier vanaf een bankje genieten van het dassenbos. En op een informatiebord lezen waarom het stuk bos zo bijzonder is.
0: Dit is verschrikkelijk.
1: Dit is straks gewoon een fijne plek om even te zitten.
0: Langs het fietspad is dat dan.
1: En ik vind dat je vanaf het bankje straks kunt zien hoe bijzonder dit stuk bos is. We hebben net geleerd, als je op je buik gaat liggen, tussen de vlondertjes doorkijkt, dan zie je de originele oude bosgrond liggen. Is dit ongeveer wat jij bedoelde met de productiviteit?
0: Dit is waar het uit de klauwen begint te lopen. Dat bedoel je.
1: Simon, het staat er echt.
0: Ik weet het.
1: En
0: het is 9 jaar geleden dat dit plan begon tot ontwikkeling te komen, hè? Ongeveer 9-10 jaar geleden. 9 à 10 jaar geleden.
1: Toen... Zou het zo kunnen zijn dat dit gebeurd is omdat er een aantal mensen gedacht hebben van, nou Simon, als wij het binnen 20 jaar willen realiseren, dan moeten we gewoon van het gezeik af en gewoon hupsakee, plant die bomen maar zo dat ze de vleermuizen...

0: Het plan was om heel veel bomen helemaal aan de andere kant van het Dassenbos te gaan plaatsen. Veel meer dan er gekapt waren als compensatie om daar het bos dichter te maken. Maar daar heeft Mooi Wageningen of Mooi Binnenveld of een van die clubs stokje voor gestoken. Want die zijn dus bij de provincie over die oude bosgrond begonnen. En daar konden dus die twee afdelingen. Je had dus de afdeling die ging over de bereikbaarheid van Wageningen bij de provincie. En de afdeling die gaat over natuur-cultuurlandschappen. Ja, die stonden lijnrecht tegenover elkaar. En een gedeputeerde dacht, ja, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Hier ga ik me niet mee bemoeien. Ja, en dan krijg je dus zo'n idioot compromis met een vlonderpad, waaronder niks groeit natuurlijk. Waar dan nu ook grond ligt die daar niet lag.
1: Bovendien, maar rijk blijft, hè?
0: Rijk, er is daar helemaal geen bos. Er was helemaal geen bos, dat weet jij ook.
1: Nee, bosgrond is rijk en daar gaat nou een vlonder over.
0: Hoe kan het nou oude bosgrond zijn als er geen bos was?
1: Dat raadsel heb ik ook nog niet opgelost.
0: Dat kan toch niet?
1: Ja, daar hebben we het vaker over gehad. Er zijn verschillende bronnen en er zijn er die stug ontkennen dat er überhaupt bomen stonden in dat stuk. Jawel, er was een bij Hemmo Bos zie ik. Hemmo Bos is de natuurvorscher uit eind 19e eeuw.
0: Ja, die, ja.
1: Een broer van de Bos, van de Bosatlas. Ja. En die noteert daar dat er elzen in een rij langs het, hoe heet het, de dijkgraaf stond.
0: Ja.
1: Gaat hij dat melden op het moment dat hij denkt, ja, maar daar staat een bos? Nee, dat zou hij niet melden. Dus ik denk dan bij mezelf,
0: maar je
1: 1898, hè, is die kaart.
0: Maar je kent die foto van de RAF, de Royal Air Force uit Engeland. Luchtfoto's die gemaakt zijn van Wageningen. Onder meer het Dassenbos in 1944. Geen bos. Geen bos.
1: Meen je dat?
0: Ja, dus dat is geen bos. Het was een nuts gebiedje waar al die greppeltjes in zitten. En op die greppeltjes stonden eikenhakhout, wat voortdurend werd gekapt en af en toe weer opnieuw werd ingeplant. Dus het. En hoe lang dat er was, weet ik niet. Maar zeker niet eeuwenoud. En er zit ook zeker geen dassen. Wat niet wegneemt dat het natuurlijk best een leuk plekje Wageningen is. Zo'n hoekje met ja, groen. He, bedoel, dat, ja. Maar dat overdreven gedoe en het daar dan ook. Nou ja, laat maar.
1: Maar nee, want nou, dan komt er toch wel een ander punt. Wat overigens bij heel erg veel NIMBY-discussies, not in my backyard, terugkomt. En dat is, we gaan gewoon iets verzinnen.
0: Ja.
1: En ik ben een beetje bang dat dat hier gaande is. Ik herinner mij iemand die in staat is geweest om ernstig te protesteren tegen de nieuwbouw op Rustenburg. Dat was een plek waar het zwembad grensde aan de dijk met Uiterwaarden.
0: Ja.
1: En daar zou dan redelijk hoog gebouwd worden. En de man die is in staat geweest om deskundigen in te schakelen, die protesteerde tegen het feit dat eventueel de erpskwerps, de kwerps, hoe heette het beest wat daar in de Uiterwaarden zat, een vogel.
0: De kwartelkoning.
1: De kreks. De kreks was het, ja.
0: Ja, de kreks.
1: Dat de kwartelkoning zich te pletter zou kunnen vliegen tegen de ruiten van de nieuwbouw op Rustenburg. Dat was een reden om daar nieuwbouw te verbieden.
0: Ja.
1: Ik vind het oprecht dat dit soort mensen die dit soort argumenten aanvoeren, dat die aangeklaagd moeten kunnen worden. Want het is namelijk bewuste obstructie.
0: Ja.
1: Eigenlijk
0: die oude bosgrond.
1: Zou ik willen dat met de oude bosgrond daar een onderzoek naar zou komen van, is hier sprake van bewuste obstructie? En wat vindt de rechter daarvan?
0: Nou, wat men had gevonden
1: het
0: was.
1: Het moet eigenlijk strafbaar maken.
0: Ja, dat weet ik dan weer niet. Ik vind gewoon dat die regels zodanig moeten zijn dat ze niet zo lang door kunnen gaan.

0: strafbaar, dat is wel weer risicovol.
1: Het is het bewijzen dat het bewust is.
0: Dan krijg je een beetje wat Trump doet. Hè. Die gaat gewoon journalisten aanklagen voor $10 miljoen of $20 miljoen. Als ze dus iets gaan uitzoeken. Want hij vindt dat obstructie enzovoort. Dus dat moet strafbaar maken, vind ik.
1: Ja, dat moeten we ook eventjes goed
0: over nadenken. Maar die oude bosgrond, dat is dus een regel uit het midden van de 19e eeuw. Dat heeft dus iemand ontdekt. Dat er dus een regel is die maakt dat oude bosgrond. Dat je daar dus, en die regel is een wet die altijd nog geldig was. Uit het midden van de 19e eeuw. Met kennelijk een gedachte in die tijd dat je niet alle bossen in Nederland plat moest halen. En dat is hier toegepast. Er is een onderzoek geweest, dat weet ik nog. Dat het geen oude bosgrond was door een consultant. Maar dat heeft allemaal niet mogen baten. En misschien was het wel oude bosgrond, maar dan snap ik niet wat oude bosgrond is.
1: Ja, kijk maar eens tussen die plakjes.
0: Ja, we gaan. Ik denk dat we met Davy aan de camera, dat we daar gewoon een reportage van moeten maken. En we moeten toch weer even naar een heel larmoyant liedje. Ik denk dat de sociale. Sociaal-economische beleid in de gemeente Wageningen. Dat je weet dat mijn grote belangstelling heeft. En dat ik dat verschrikkelijk belangrijk vind. In plaats van bezig zijn met dat soort mooie bosgronden. Of verhalen over de draaien. Louise van Bonnie Raitt.
1: Het gaat niet om het mooie, het oude.
0: Het gaat om het oude, ja, dat is waar. Dit gaat niet over het oude.

0: Louise, een liedje van Bonnie Raitt, maar is geschreven door Paul Siebel. Die heeft maar één album gemaakt. En daarna is hij volledig aan lage wal geraakt. Heeft toen op een gegeven moment nog wel wat kunnen werken in plantsoenendiensten en dergelijke. Maar heeft niet echt meer opgetreden, maar toch nog wel heel veel mooie liedjes op dat ene album. En ze hebben nog geprobeerd om hem weer uit de goot te trekken, maar dat is geloof ik niet helemaal gelukt. Maar
1: Uit het plantsoen
0: moeten trekken, ja. Nou, toen hij daar werkte was het allemaal nog wel redelijk. Ja, ik zocht net even het woord wat ik niet kon vinden over dat dassenbos, maar het is een rabattenstructuur. Ja. En dus zeker niet eeuwenoud. Maar goed.
1: De rabatstructuur wordt ook wel in het artikel genoemd, hoor.
0: Ja, dat zijn dus kleine heuveltjes en kleine greppeltjes. Ja. Maar ja, kijk, dat is dat soort regels. En dat is een soort hinderlast, hè, die kun je, kun je ontwikkelen. En dat gebeurt eigenlijk overal. Ik bedoel, het feit dat er niet een mooie lichtreclame op het wik zit, wat die er wel eens aangelegd, is ook gewoon hindergedrag van omwonenden. Want ja, die hebben of het zij om principiële reden, het zij omdat er vleermuizen zitten, het zij omdat ze niet kunnen slapen. Mag daar geen lichtreclame zitten. Ja. En ik weet nog dat jij niet vond dat ik me daar niet druk om moest maken, maar ik vind het wel een element van een stad dat er wat lichtreclames zijn. Hè? Ja. Dat hoort erbij. Dat is mooi. Desnoods dat je slaapkamer gewoon.
1: Ik heb ook
0: rood, groen, rood, groen, heel de tijd heen en weer gaat. Prachtig.
1: Ja. Ja.
0: Maar ja, dat kan niet.
1: Ja, maar in mijn hart ben ik ook woedend dat die.
0: Lichtreclame.
1: Dat die lichtreclame er niet is. En, terwijl die er wel is.
0: En op de markt, hè? Er zit dus één. Bij één kroeg moet de Heineken-reclame weggehaald worden. Want die is namelijk later erop geschroefd. Maar een andere mag blijven zitten. Want die was net voordat die regel in de gemeente is ingebracht, zat hij er al. Dus, wie is er dan mee bezig om dat soort dingen te doen?
1: Er is veel klein leed in de wereld. Dat is duidelijk.
0: En wat je ziet is, kijk, dat weet je. Ik kom af en toe wel eens op het gemeentehuis om ergens over te praten. Dan zit je toch vaak met 4, 5 medewerkers van de gemeente en 2 consultants extern aan tafel. Omdat iedereen vanuit een verschillende detail-invalshoek. Degene die over verkeer gaat, is niet degene die over parkeren gaat. En is ook niet degene die over de binnenstadsvergunningen gaat. En degene die over parkeren gaat, is ook weer een andere. En de consultant voor het verkeer in de binnenstad is een andere dan de consultant die over de parkeergarage gaat. En dan zit je dus zo met 7, 8 mensen buitengewoon complex te doen. Ja. En dat is waar een gemeenteraad wel degelijk kan besluiten, dat doen we niet. Wij gaan daar niet op die manier als we het tot stand willen brengen.
1: Ik weet het niet. Ik ben bang dat bij alles wat een gemeenteraad een beetje haar vaart wil maken, dat er dan toch inderdaad gedreigd wordt met rechtszaken.
0: Ja.
1: En als je daar niks van aantrekt, dan komt die rechtszaak er.
0: Ja, en dan komt die rechtszaak er. En dan wacht je die rechtszaak af. En dan daarna ben je klaar. Maar als je dus die kost wat kost wil voorkomen, dan blijf je bezig. Er is zo. Kijk, sowieso denk ik dat er minder regels moeten komen op wat dit betreft. En minder complex moeten maken. En een rechtszaak is gewoon een moment dat je het niet helemaal met elkaar eens kunt worden. Dan kan een rechter zijn uitspraak doen, dan ben je klaar. Daar is niks mis mee, vind ik. Maar wie ben ik? Ik ben gewoon.
1: In het kader van de cijferrubriek.
0: Ja.
1: Even gewoon een cijfer. Interessant voor de luisteraar. De omzet van de universiteit is ongeveer 900 miljoen euro. 19e miljard. Dat is toch interessant om gewoon even in je achterhoofd te hebben als je kijkt van wat gebeurt er in Wageningen. Ter vergelijking, de laatste begroting die we kennen van Wageningen, die ging om 150 miljoen. Mm-hmm. Dat is dus 1/6 van de omzet van de universiteit. Ik heb het opgezocht naar aanleiding van de bezuinigingen die eraan komen bij de universiteit. Mm-hmm. Dat is 1/9 ongeveer. Een 1/11 gaat er ongeveer vanaf, denk ik, 80 miljoen. En het aantal studenten dat gaat de komende 2 jaar ook met 11% omlaag. Dus 1 op de 9 studenten minder. Dat gaat natuurlijk niet van de ene jaar op de andere, omdat het gaat om de instroom per jaar. Maar na 4 jaar zou je dus 1/9 minder studenten hebben. Dat zijn toch allemaal dingen om even toch weer de vinger aan de pols te houden van hoe zit het met de cijfers.
0: En dat is natuurlijk van cruciaal belang voor Wageningen.
1: Ja.
0: En ook als je dan nog bedenkt dat dat Unilever, toch, daar zijn allerlei ontwikkelingen. Dus op wereldwijd dan. Dus dat het toch wel best spannend is of dat daar allemaal kan blijven hangen en kan zich blijven ontwikkelen. Is het voor Wageningen van heel groot belang dat het wel goed blijft gaan met de universiteit. Het is wel heel mooi dat dit coalitieakkoord wel heel expliciet spreekt over Wageningen als studentenstad. En dat er voor Wageningse studenten ook voldoende huisvesting moet zijn. Dat is makkelijk scoren, want Van de Idealis die heeft als een gek gebouwd de afgelopen paar jaar. Maar het is wel eens anders geweest. Dus ik denk dat dat een belangrijk is. Maar dan moet je er wel weer rekening mee houden dat als je dat zo in je coalitieakkoord meeneemt, dat het ook van belang is dat je de Wageningse bevolking in de volle breedte achter dat idee van Wageningen studentenstad krijgt. Want er zit toch wel regelmatig, lees ik dan als ik onze Facebookpagina bekijk, reacties op allerlei items, dat mensen zeggen, ja, maar we doen het alleen maar voor de studenten in Wageningen. Dat bedoelen ze niet positief.
1: Nee.
0: Tegelijkertijd,
1: ik vind het leuk dat je dit zo te berden brengt, maar ik zeg bij mezelf van, jongens, 1 op de 9 studenten minder, valt wel mee met dat Wageningen studentenstad. Dus daar moet je eigenlijk over zorgen maken of ze dat wel kunnen volhouden. Ook in het kader van, dat is natuurlijk een discussie die ook nog langer door gaat spelen, van hoe zit het met de toestroom van buitenlandse studenten? Dat lijkt dit jaar nog een beetje afgewend te zijn, maar ik ben niet optimistisch over hoe dat de komende jaren eraan toe zal gaan.
0: Ja, dat hangt heel erg af van overheden.
1: Ja.
0: Het gaat om beurzen. Het aantal Afrikaanse studenten is wat afgenomen de laatste jaren, zag ik. En dat heeft gewoon te maken met beurzen. Zo simpel is het.
1: Ja, precies. Maar die beurzen zijn ook afhankelijk van de politiek. Het sentiment om wat minder Chinezen binnen te willen hebben, dat is natuurlijk duidelijk aanwezig.
0: Ja, en dan,
1: om maar iets te noemen.
0: En dan helpt het ook niet dat de voorzitter van de Raad van Bestuur zegt dat we moeten oppassen dat we niet met levensmiddelen en met landbouw de kant op gaan van de zonnepanelen, dat China alles naar zich toe trekt. Je moet toch een beetje China te vriend houden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Nadat ze ook al een keer heeft uitgehaald naar Trump, wat wel begrijpelijk is, maar voor een topbestuurder mag je maar een beetje voorzichtig zijn. Ja. Ik hoor, jij hoort hem ook.
1: Ja.
0: Steve Cropper.
1: Ja.
0: Daar is hij weer. Met al zijn eenvoud.
1: Maar en ik wil weer zo'n heerlijke, jankende dame.
0: Ja, maar daar kunnen we niet doorheen praten.
1: No.
0: Hier mogen we doorheen praten.
1: Oké. Okay.
0: Dus, dit is voor de vakantie. We gaan er even tussenuit.
1: Ja, wij gaan voorlopig ermee op. Want
0: Leo, dankjewel.
1: Ja. En wij danken Harm.
0: Dank u, Harm.
1: En Harm Lubbers, die ons er elke keer weer doorheen weet slepen.
0: En tijden.
1: Green onions. We moesten zonder Harm.
0: En We gaan even nadenken over alle regelgeving. En ja. Dan zijn we weer terug na de zomer.
1: En dank ook aan mijn steun in de rug.
0: Tot gauw.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

oyster. Ha ha ha ha.

0: through the night, and that free, free way.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.